trouve les tours de Brugigant. Aïe, Marique, Marique, il y a longtemps, entre les tours de Brugigant. Zonder liefde, warme liefde, ouait de wind, stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wend de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht, en skurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marique, Marique, le ciel flamand, couleur des tours.